Monika Moon, Eureka effect, dat betalen 70 uur. Zo mijn essens dat allemaal hadden. Dat betekent alle twee verzend. 70 uur, eller tidligere, als moet ringen. Monika Moon had gekocht bretten hos Circle K, Kjellsvik.